0: mon daron. J'ai grandi dans le respect, dans l'acceptation. J'suis constamment en train de remettre.
1: J'ai gingen van niets naar iets, maakte mes piet par beats. Gingen van wier naar bier, en van acht drie naar hier. Nu al een jaar of vier, of misschien vijf zoiets. En zo naar al mijn G's, represent plaats, plaats, leads.